105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet meer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: everybody got to do to get a drink of soda pop around here.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. De

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schaapscheerfeest bij Boerenvreugd trekt veel bezoekers. Bij kinderboerderij Boerenvreugd is het zomerseizoen feestelijk ingeluid met het jaarlijkse schaapscheerfeest. De schapen werden dit jaar geschoren door schaapscheerder Eelco, waarbij ook kinderen mochten helpen. Bezoekers kregen daarnaast demonstraties van een spinster en een vilster die lieten zien hoe wol wordt verwerkt tot bruikbare materialen. Zo werd het hele proces van schaap tot eindproduct zichtbaar gemaakt. Voor de jongste bezoekers was er ook volop vermaak met het knutselen van schaapjes om mee naar huis te nemen. Daarnaast konden bezoekers meedoen aan een speels keutelradenspel. Het evenement trok veel belangstelling en zorgde voor een gezellige middag op de kinderboerderij.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gespreksgroep voor naasten van mensen met hersenletsel. Mantelzorg en Meer start een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zorgen voor een naaste met hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeluk, chronische ziekte of hersenbloeding. Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers ervaringen delen en in gesprek gaan met anderen in een vergelijkbare situatie. De groep wordt begeleid door een medewerker van Mantelzorg en Meer. De gespreksgroep is bedoeld voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Ouderkerk aan de Amstel. De eerste bijeenkomst is op donderdag 28 mei van 1 tot half 3 op het kantoor van Mantelzorg en Meer aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen. Daarna komt de groep eens per 6 weken bijeen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mantelzorgenmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schaapscheerfeest bij Boerenvreugd trekt veel bezoekers. Bij kinderboerderij Boerenvreugd is het zomerseizoen feestelijk ingeluid met het jaarlijkse schaapscheerfeest. De schapen werden dit jaar geschoren door schaapscheerder Eelco, waarbij ook kinderen mochten helpen. Bezoekers kregen daarnaast demonstraties van een spinster en een vilster die lieten zien hoe wol wordt verwerkt tot bruikbare materialen. Zo werd het hele proces van schaap tot eindproduct zichtbaar gemaakt. Voor de jongste bezoekers was er ook volop vermaak met het knutselen van schaapjes om mee naar huis te nemen. Daarnaast konden bezoekers meedoen aan een speels keutelradenspel. Het evenement trok veel belangstelling en zorgde voor een gezellige middag op de kinderboerderij.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schaapscheerfeest bij Boerenvreugd trekt veel bezoekers. Bij kinderboerderij Boerenvreugd is het zomerseizoen feestelijk ingeluid met het jaarlijkse schaapscheerfeest. De schapen werden dit jaar geschoren door schaapscheerder Eelco, waarbij ook kinderen mochten helpen. Bezoekers kregen daarnaast demonstraties van een spinster en een vilster die lieten zien hoe wol wordt verwerkt tot bruikbare materialen. Zo werd het hele proces van schaap tot eindproduct zichtbaar gemaakt. Voor de jongste bezoekers was er ook volop vermaak met het knutselen van schaapjes om mee naar huis te nemen. Daarnaast konden bezoekers meedoen aan een speels keutelradenspel. Het evenement trok veel belangstelling en zorgde voor een gezellige middag op de kinderboerderij.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have fun.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
3: FC Aalsmeer sluit sterk debuutseizoen af tegen Kampong. FC Aalsmeer speelt zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen in de vierde divisie A. Op Sportpark Hoornmeer ontvangt de ploeg USV Kampong. Aalsmeer moet het doen zonder aanvaller Vincent Noordam, die geschorst is na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen SV Hoofddorp. Onder leiding van trainer Erwin Tump heeft FC Aalsmeer als debutant een sterk seizoen gedraaid. Waar veel promovendi strijden tegen degradatie, nestelde de ploeg zich direct in de subtop. Met aantrekkelijk spel kan de club bij winst nog een plaats stijgen op de ranglijst. In het seizoen vielen meerdere spelers op. Vladim Olkovic groeide uit tot vaste waarde in een nieuwe rol in de verdediging. Ook doelman Björn Hegarty pakte belangrijke punten met meerdere sterke optredens. De wedstrijd aan de Beethovenlaan is voor supporters de laatste kans om het team dit seizoen in actie te zien.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Creatief meedoen aan plankje vol meesterwerken. Tijdens het Aalsmeer Flower Festival organiseert Cultuurpunt Aalsmeer opnieuw het project Plankje vol meesterwerken. Inwoners van Aalsmeer en omgeving worden uitgenodigd om een eigen kunstwerk te maken, geïnspireerd op bekende meesterwerken. Deelnemers krijgen een bouwpakket met houten onderdelen dat thuis in elkaar gezet en vervolgens naar eigen smaak versierd kan worden. Ook eigen materialen mogen worden gebruikt, waardoor elk werk uniek wordt. Alle kunstwerken worden tijdens het festival gezamenlijk tentoongesteld in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer. De pakketjes zijn vanaf 27 mei op te halen en moeten uiterlijk 17 juni weer worden ingeleverd. Aanmelden kan via Aalsmeer Actief, maar je mag ook gewoon gezellig binnenwandelen. Voor kinderen van 6 tot 14 jaar zijn er daarnaast 3 begeleide knutselinlopen aan de Marktstraat 19. Deze vinden plaats op 27 mei, 1 juni en 3 juni van 3 tot 4:30 middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
3: Disco X on the

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gespreksgroep voor naasten van mensen met hersenletsel. Mantelzorg en Meer start een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zorgen voor een naaste met hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeluk, chronische ziekte of hersenbloeding. Tijdens de bijeenkomsten kunnen deelnemers ervaringen delen en in gesprek gaan met anderen in een vergelijkbare situatie. De groep wordt begeleid door een medewerker van Mantelzorg en Meer. De gespreksgroep is bedoeld voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer en Ouderkerk aan de Amstel. De eerste bijeenkomst is op donderdag 28 mei van 1 tot half 3 op het kantoor van Mantelzorg en Meer aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen. Daarna komt de groep eens per 6 weken bijeen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mantelzorgenmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Creatief meedoen aan Plankje Vol Meesterwerken. Tijdens het Aalsmeer Flower Festival organiseert Cultuurpunt Aalsmeer opnieuw het project Plankje Vol Meesterwerken. Inwoners van Aalsmeer en omgeving worden uitgenodigd om een eigen kunstwerk te maken, geïnspireerd op bekende meesterwerken. Deelnemers krijgen een bouwpakket met houten onderdelen dat thuis in elkaar gezet en vervolgens naar eigen smaak versierd kan worden. Ook eigen materialen mogen worden gebruikt, waardoor elk werk uniek wordt. Alle kunstwerken worden tijdens het festival gezamenlijk tentoongesteld in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer. De pakketjes zijn vanaf 27 mei op te halen en moeten uiterlijk 17 juni weer worden ingeleverd. Aanmelden kan via Aalsmeer Actief, maar je mag ook gewoon gezellig binnenwandelen. Voor kinderen van 6 tot 14 jaar zijn er daarnaast 3 begeleide knutselinlopen aan de Marktstraat 19. Deze vinden plaats op 27 mei, 1 juni en 3 juni van 3 tot 4:30 middags.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met mijn

0: Ja hoor. Bring it on, zo gezegd. De zon. You bring on the sun. Je hoorde de London Beat, plaat uit juni 1992. Ik zeg goedenavond.
1: Aalsmeer by night.
0: Van harte welkom bij Aalsmeer by night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Vanavond ook weer live vanuit de Radio Aalsmeer Cockpit. De nieuwe studio in de Oude Veiling, in de Marktstraat, in het centrum van Aalsmeer.
1: Aalsmeer by night.
0: En je denkt misschien, klinkt die man nasaal? Klopt helemaal. Een lichte verkoudheid. Snot loopt uit mijn neus. Hier en daar een hoestbui. Nou ja goed, het is donderdag, dus ja, hoe dan ook. We zijn in de lucht met
1: Aalsmeer by night.
0: En hoofdzakelijk natuurlijk veel muziek. En vanavond misschien wat minder geklets op de radio. Het klinkt allemaal net iets anders vanavond. Maar wat ik al zei, muziek is de hoofdzaak.
1: Aalsmeer by night.
0: Vaste onderdelen komen ook allemaal voorbij. Dus ja, eigenlijk is het niks anders dan anders op de donderdagavond hier bij Radio Aalsmeer. Alleen ja, klinkt hier en daar wat. Snot loopt nog net niet je speakers uit. Nu gaan we even terug naar het jaar 2002. Dit is Shaggy, Mr. Lover Lover. Dit is Hope.

heb ondertussen ook zo'n stem als Shaggy. Mr. Lover Lover. Je hoorde het nummer Hope. Shaggy, die kennen we natuurlijk allemaal nog. Dat was zijn eerste hit. Ook Carolina. En hij nam het nummer van Mungo Jerry in de Summertime ook onder handen. In 1995 scoorde daar ook een grote hit mee. Mr. Boombastic kennen we natuurlijk van hem. En It Wasn't Me. Allemaal leuke nummers uit eind jaren 90, begin jaren 0. En dit nummer Hope kwam uit 2002, uit februari van het jaar. Kwam het tot nummer 16 in de Nederlandse hitparade. Zo dadelijk, over een klein half uurtje, hebben we nog een disco duo. Lekker dansen op twee plaatjes uit de jaren 70 in deze editie dus. Maar niet alleen muziek uit de jaren 70, nee, nu even de hitparade van vandaag, wou ik zeggen. Nou ja, goed, zie je, ik ben nog ook wel traag met praten, al wat snot zit in de web. Uit de hitparade van vandaag, de nieuwe single van Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

Maak er een slot aan, zeggen we dan altijd in dit geval. Sienna Spyro. Het nummer heet Material Lover. 20 jaar na het origineel draait er sinds vorige... Nou, niet vorige week. Ik denk begin deze maand alweer. Een tweede deel van de filmhit The Devil Wears Prada in de bioscopen. En actrice Meryl Streep kruipt, net als in het eerste deel weer, in de huid van Miranda Priestly. De hoofdredactrice van modemagazine Runway. En ook veel andere bekende uit deel 1, zoals Anne Hathaway en Stanley Tucci. Die zijn weer te zien in de film. En talloze beroemdheden uit de modewereld hebben een cameo, zoals dat heet. Komen gewoon even kort in beeld. Lopen even langs. Zeggen zo hier en daar misschien 1 of 2 woordjes. En ook Lady Gaga doet mee in de film. Zij maakte samen met Ducci, de zangeres, ook de track Runaway voor The Devil Wears Prada, deel 2. En daarmee staat ze momenteel in de tipperaden. Wat dat betreft doet Sienna Spyro het beter. Want zij staat al wel in de Nederlandse hitparade met dit Material Lover, wat je zojuist hoorde. En Sienna die hoor je dus ook in de film met dit nummer. Het is inmiddels haar derde top 40 notering voor de 20-jarige Britse. Sienna Spyro dus uit de hitparade van vandaag. Je hoorde Material Lover. Ja, die film The Devil Wears Prada, zoals de titel al doet vermoeden, is deel 2. Het vervolg op deel 1. En die film die stamt alweer uit 2006. Het eerste deel leverde eigenlijk geen officiële filmhit op, zoals dat nu wel met Sienna Spyro het geval is. Het nummer Jump van Madonna, dat eigenlijk pas na de première de top 40 bereikte, was weliswaar in een scène te horen, maar staat niet op het officiële soundtrack-album van destijds. Maar met Material Lover van Sienna Spyro is het nagenoeg zeker dat The Devil Wears Prada 2... dus een top 40 hit oplevert voor haar. Er bestaat zelfs een kans dat de film voor 2 hits dus gaat zorgen, omdat de Runway van Lady Gaga ook nog aanstormend is. Zo. Ja, we hebben voor vanavond misschien niet echt een thema, maar ik vond het wel leuk om eens even te kijken naar succesvolle filmhits. En een van de meest succesvolste filmhit komt gewoon van Nederlandse bodem. Die staat sinds 2015 op naam van Mr. Props. Het nummer Nothing Really Matters. Het nummer was te horen tijdens de aftiteling van de film Gooise Vrouwen deel 2. Wat de succesvolste Nederlandse bioscoopfilm was sinds het eerste deel van Vlodder uit 1986. En ondanks dat zowel Mr. Props zijn nummer als ook de film een groot succes werden, hebben beide elkaar nauwelijks geholpen in dat succes. Mr. Props die bracht zijn nummer al uit in september, ruim 2 maanden voor de première van de film. En toen later de videoclip uitkwam, bevatte die dus geen beelden uit de film, zoals vaak bij videoclips van soundtrack singles wel gebeurt. Het was dan ook pas in april 2015 dat veel mensen vernamen dat de film en het nummer bij elkaar hoorden. In die maand won Nothing Really Matters ook nog een zogenaamde Rembrandt Award voor beste filmsong

Justin Timberlake hoorde je. En Can't Stop the Feeling. En daarvoor hoorde je Nothing Really Matters van Mr. Props. Twee platen achter elkaar. Ja, eigenlijk uit films vandaan. Mr. Props zat in Gooise Vrouwen, deel 2. Dat was een plaat uit 2014. En twee jaar later kwam de film Trolls uit. En Justin Timberlake had daar zowel een stemmetje te doen, zogezegd. Maar ook de muziek zat in die film Can't Stop the Feeling uit 2016. Dus. Nou, straks in de tweede uur, in de derde uur, draai ik ook nog wel een aantal plaatjes. Maar misschien nu nog eentje. Is dat wat? Ja, dan gaan we even terug naar 1985.

Hoe. Ken je de film The Jewel of the Nile nog? Een plaat uit 1981 en een film uit 1985. Nou, Billy Ocean. Oh, daar ben je, ja. Zong toen deze grote hit naar de nummer 1 positie in de hitlijsten.

0: Hoe. Zou ik zeggen. When the going gets tough, the tough get going. Ja, dat heb je dan. Uit de film The Jewel of the Nile. En dat was dus ook een videoclip van Billy Ocean. Waar dus filmbeelden in verwerkt waren. Uit die film uit 1985. Zomaar even een paar succesvolle filmhits als het ware. Straks in de tweede uur laat ik er nog wel een aantal aan je horen. Maar we hebben eigenlijk nog een paar vaste onderdelen af te werken in dit tweede half uur van het eerste uur Aalsmeer bij Night. Zo gaan we nu even een kijkje nemen in
1: de Nederlandse top 10.
0: De Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. Ook gaan we dan terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken hier in Aalsmeer bij Night altijd even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Lil Kleine en Samuel Welte. Op 3, 4 en 5 juli vindt in het Olympisch Stadion in Amsterdam weer het festival De Amsterdamse Zomerplaats. Drie avonden zullen bekende Nederlandse artiesten optreden. En dit jaar zijn de hoofdacts onder andere André Hazes, Bente, Gerard Joling en Chris Cors Amsterdam. En ook Lil Kleine en Samuel Welte zijn van de partij. Ze hebben samen een speciaal anthem opgenomen. Maak me nou niet gek, heet dat nummer. En dat is op zich een logische titel als je weet dat Lil Kleine dat zinnetje vaak gebruikt op zijn sociale media. En voor beide artiesten is het hun tweede notering in korte tijd. Lil Kleine die stond onlangs nog 9 weken in de lijst met het nummer Lijntje. Samen met Milo Laat Het Lukken. En Samuel onlangs nog 8 weken met het nummer Uitslover. Samen met de Bankzitters was dat. Nou ja, nu Lil Kleine en Samuel Welte samen dus. Maak me nou niet gek. Was afgelopen zondag de tweede en hoogste nieuw binnenkomer op nummer 4 in de Nederlandse top 10. Vraag is, waar staan ze aanstaande zondag?
2: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: nou niet gek.
1: Nou, dat zal wel meevallen, denk ik. Je hoort Lil Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek. Hun nieuwe single. Zo'n duet. Ze kwamen afgelopen zondag als tweede en hoogste nieuw binnenkomer. Nieuw binnen op nummer 4 in de Nederlandse top 10. Nee. Waar staan ze aanstaande zondag? Dat is de vraag. En dat hoor je dan in een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Het is het nu hoog tijd voor het disco duo. Elke week draaien we twee leuke plaatjes. Meestal uit de jaren 70 en jaren 80. Maar vanavond is het alle twee plaatjes uit de jaren 70. Eén uit volgens mij 1977 en de andere uit 1979. Even uit mijn hoofd hoor, maar het kan er ook naast zitten. Wel nu, we gaan de dansvloer op. Vetertjes zijn gestrikt. Het is tijd voor het
2: Disco Duo, deel 1.

En zo kan het nog uren doorgaan. Volgens mij heb je ook een uitvoering van een kwartier van dit nummer. Van Giorgio Moroder op dat elektronisch orgel. Je hoorde Donna Summer en I Feel Love. Disco duo deel 2. Het augustus 1977. Was een grote nummer 1 hit toen. En daarvoor hoorde je Gloria Gaynor. I Will Survive. Dat was disco duo deel 1. Het maart 1979 kwam tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Dan hoor ik je denken, ja, maar deze platen zijn toch alles een keer voorbijgekomen in de disco duo. Daar heb je gelijk in. Maar ik dacht, ja, ik draai ze toch gewoon even vanwege. En dan komt het, dat andere item wat altijd vlak na het disco-duo zit. En dat is de Aalsmeerse popquiz. Gisteravond vond hij weer plaats in de beach in Aalsmeer. Vanaf 8 uur begon de quiz. En daarin weer vele rondes die alles met muziek te maken hadden. Geladeerd met videoclips, songteksten. Dondert niet. Veel vragen. En ook veel antwoorden. Veel goede antwoorden. En als je dat allemaal in jouw team kon waarmaken, dan was je de winnaar vanavond. Nou, gisteravond ging dat ook weer lekker. Er was één soort rode draad, als het ware. En dat was het thema. In mei leggen alle vogels een ei. Nou ja, ei. Dan denk je aan iets van een kip. Of een ander beest wat eieren legt. Maar het zat hem eigenlijk in de titels van de 10 platen die je in die ronde voorbij hoorde komen. Die begonnen allemaal met ei. Nou, 2 heb je daarvan net al gehoord. Gloria Gaynor met I Will Survive. En Donna Summer met I Feel Love. Dan zijn dat al wat oudere platen, maar in die ronde zaten ook fonkeltje nieuwe platen. Bijvoorbeeld Bruno Mars met I Just Might. En we hadden nog uit de jaren 10 ook Taylor Swift met I Knew You Were Trouble. En I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls. Nou, allemaal leuke plaatjes die begonnen met I. Nou ja, je zag de videoclips voorbij komen. En dan moest je maar raden wat de rode draad was. I Wanna Be a Hippie van Technohead bijvoorbeeld. I Know You Want Me van Pitbull. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. En ook deze zat erbij. Kiss, I Was Made.

0: Ja, dat is dan natuurlijk ook wel een meezinger van je welste, deze plaat van Kiss. En I Was Made For Loving You. Grote nummer 1 hit uit juni 1979. Het is inmiddels alweer een oudje, maar iedereen kent het nummer. Iedereen zingt het mee. En iedereen kent ook de videoclip. Groot feest dus gisteravond in de beach in Aalsmeer. Waar de grote showavond, zo gezegd, van de Aalsmeerse popquiz gehouden werd. Ja, gezelligheid alom. Muzikale strijd. Met de winnaars en winnaressen. Kijk even op de social media van Aalsmeerse popquiz. Facebook en Instagram. Daar komen de eerste foto's alweer los, hoor. Einduitslag en dergelijke volgt ook binnenkort dus. Dan is het nu tijd voor de radioversie van de Aalsmeerse popquiz. Elke donderdagavond rond deze tijd draaien we meestal 3 platen met 1 overeenkomst. En aan jou de taak om die overeenkomst boven water te halen. Nou, is dat even een leuke hint voor de komende 3 platen? Iets met water. Meer ga ik niet vertellen, hoor. Ik ga de plaat ook niet op- of aankondigen, afkondigen, vermelden in elk geval. Want dat zou de oplossing alleen maar vermakkelijken. Vergemakkelijken. Dus laten we maar eens beginnen. 3 platen, 1 overeenkomst. Ik ben benieuwd. Straks voor het nieuws van 9 uur kom ik even bij je terug om met je de antwoorden door te nemen. Dus let op, hier komt
1: Pop Quiz Plaat
2: nummer 1.

0: BTS. En het nummer heet Swim. BTS heeft met dit nummer Swim zijn vierde hit in de Nederlandse hitparade te pakken. En Swim is eigenlijk pas de derde hit uit de ruim 60-jarige top 40 geschiedenis. Die gaat over zwemmen. Nou ja, je hoort de drie platen die daarmee te maken hebben. Ik zei het al, het heeft ook met water te maken. Zonder water kan je niet zwemmen. We begonnen met Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water, uit oktober 1972. Daarna hoorde je Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen, grote nummer 1 hit uit augustus 2021. En zojuist dus, uit de hitparade van vandaag, BTS en Swim. Tot zover de Aalsmeerse popquiz. Ik hoop dat je het leuk vond. We gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur, maar daarna... zijn we weer terug.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
5: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
6: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: Een zogenaamde One Hit Wonder. Uit december 2011. Licky Lee en I Follow Rivers.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show. Op de donderdagavond, zoals elke donderdagavond. Tussen 8 en 11 uur. Hier op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Ik zei het vorige uur ook al. Excuses voor het stemgeluid. Snot loopt de neus uit. Hier naar een hoestbui, maar je begrijpt, dan trek ik de schuif even dicht. Want daar hoeft niet iedereen van mee te kunnen genieten. Maar ja, dat nasale, dat krijgen we er niet meer uit vanavond. Dus nu ja, het gaat uiteindelijk om de muziek natuurlijk.
1: Alles meer bij een night.
0: Dus misschien maar wat minder kletsen, meer muziek. Kan ik gewoon elke week wel als thema nemen natuurlijk. Maar goed. We zijn de tweede uur begonnen. We gaan nog tot 11 uur door vanavond. Met
1: Alles meer bij een night.
0: En Licky Lee was dus de opening van dit uur. We hebben straks nog een vooruitblik naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. De Top 40 Classic. We hebben ook nog de muziekgeschiedenis. En we vieren aan het eind van dit uur ook nog oud en nieuw met een oude en een nieuwe plaat. Nu eerst terug naar de jaren 80 met de Pointer Sisters. Dit is Automatic.

We gingen terug naar 1984. Met deze plaat van de Pointer Sisters. 12 hits gehad in Nederland. Waaronder Fire is misschien ook wel de bekendste. Misschien ook wel hun grootste hit. Ze kwam op nummer 1. Dat was een cover van Bruce Springsteen nummer. In februari 1979 stond dat bovenaan de hitparade. Maar daarna volgden nog Happiness, He's So Shy, Slow Hand, Should I Do It, American Music, If You Wanna Get Back Your Lady. Dit Automatic was dus uit mei 1984. Kwam tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. Daarna ging het hitsucces alleen nog maar verder. Met Jump, For My Love, I'm So Excited en The Neutron Dance. Die kwam voor in de film Beverly Hills Cop, deel 1 met Eddie Murphy. Dus. Pointer Sisters, die hoorden ze nu in elk geval met Automatic. Nou, het gaat niet geheel automatisch vanavond. We moeten toch aan de schuiven blijven trekken, open en dicht. En muziekjes instarten bijvoorbeeld. Zoals nu ook, even een kijkje in de hitparade van vandaag.

hoorde uit de hitparade van vandaag Shakira. Ze kwam, ze zag en ze overwon in het jaar 2002. De Colombiaanse schone die als eerste vrouw op nummer 1 in de top 40 buikdansend binnenkwam met het nummer Whenever, Wherever. Inmiddels zijn we bijna 25 jaar verder. En in november vorig jaar kwam de animatiefilm Zootopia deel 2 uit. En net als al in 2016 heeft Shakira de stem van het personage Gazelle ingesproken. En de song Zoo, die je zojuist hoorde, die schreef ze samen met niemand minder dan Ed Sheeran. Die trouwens in Zootopia deel 2 ook een klein stemrolletje heeft als het schaap Ed Sheeran. Shakira dus weer helemaal terug. Dankzij Zootopia deel 2. Maar ook binnenkort het WK voetbal. Ken je het nummer Waka Waka nog? Wat ze ooit maken. Nou, ook dat staat wel weer in de belangstelling. Dus Shakira, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. En dat hoeft ook helemaal niet. Gezellig om erbij te hebben zo. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. En het vorige uur hadden we ook al een plaat uit een film. Dat was Material Lover van Sienna Spyro. Toen dacht ik van nou, er zijn eigenlijk nog wel andere platen die grote hits werden en uit een film kwamen. Al dan het niet onder de aftiteling, zo zeg maar. Gewoon midden in de film zaten. Zo draaiden we al Mr. Props met Nothing Really Matters uit 2014 uit Gooise Vrouwen, deel 2. Justin Timberlake liet we aan je horen met Can't Stop the Feeling uit 2016. Dat was uit film Trolls. En we haalden nog even een oudje uit de kast van Billy Ocean. When the Going Gets Tough, the Tough Get Going uit de film Jewel of the Nile uit 1985. Wel nu, na Shakira en Zoo, uit Zootropolis deel 2, dacht ik van nou, deze kan er ook nog wel bij. Uit de gelijknamige film, de Nederlandse film Alles is Liefde. Ook alweer 19 jaar geleden. Uit 2007 hoor je onze Zeeuwse vrienden

0: Michael Jackson. En The Human Nature. Plaat uit september 1983. Kwam tot nummer 14 in de Nederlandse hitparade. Zo. Ik trok even de schuif dicht, want er kwam een klein hoestbuitje om de hoek. En daar hoef ik jullie niet getuige van te laten zijn. Zo. Ik ben een beetje verkouden. Je hoort het wel. Een beetje het snot tot aan mijn ogen. Maar Michael Jackson, daar hadden we het over. Gaat goed met zijn bioscoopfilm, getiteld Michael. Vele bezoekers heeft het al naar de bioscoop getrokken. En er wordt inmiddels al gesproken over een Michael deel 2. Wat op zich niet raar is. Aangezien de huidige film eindigt met de Bad Tour in 1988. Er is nog veel meer te vertellen over de King of Pop. Maar dan lijkt het wel onvermijdelijk dat ook de meer precaire onderwerpen uit Michaels leven de revue gaan passeren. Zoals het vermeend kindermisbruik, waarvan hij beschuldigd werd. En een vervolgfilm, ja, die laat dan hoogstwaarschijnlijk nog wel jaren op zich wachten. Trouwens, op het YouTube-kanaal van Michael Jackson is dus voor het eerst sinds lange tijd een nieuwe video verschenen. En dat is de single Human Nature. Die heeft na 43 jaar na de release van de single nu een officiële videoclip gekregen. Gaan bekijken op YouTube of op het YouTube-kanaal van Michael Jackson. En als je het Pinksterweekend niks te doen hebt, kan je natuurlijk ook naar de bioscoop om de film Michael te gaan bekijken. Alhoewel, het wordt prachtig mooi weer. Zonnig, hoge temperaturen. Dus wat zou je in een bioscoop gaan zitten? Nou, dan is het meestal wel cool natuurlijk. Staat de airconditioning lekker hoog. Zelfs koud te noemen. Zo. Nu ja. Gaan we wat leuks doen. Of het nou in de bioscoop is of ergens buiten. Vermaak je maar. Zo. Wij gaan even kijken naar een programma wat morgenmiddag, op de vrijdagmiddag, hier wordt uitgezonden op Radio Aalsmeer. En dat is
1: Classic.
0: Morgenmiddag zit Frank Bunnik hier weer achter de knoppen, de schuiven en de microfoon om een nieuwe editie aan je te laten horen van de Top 40 Classic. Elke week kiest Frank een vrijwel willekeurige datum en zoekt daar de Top 40 bij. En alle 40 plaatjes die toen in de hitlijst stonden, legt hij in de juiste volgorde. Even over 3 uur begint hij bij nummer 40. En even voor 6 hoopt hij uit te komen bij de nummer 1 van die week. En morgenmiddag is het tot de top 40 van 21 januari 1978. En wij draaien in Aalsmeer by Night altijd 1 van die 40 plaatjes alvast. Onder de noemer
2: Radio Aalsmeer.

Door de John Paul Young. En Love is in the Air. Uit 1978. En om precies te zijn, uit de top 40 van 21 januari 1978. Morgenmiddag hoor je de hele lijst. Dan komt deze plaat ook weer voorbij. En die 39 andere plaatjes uit de top 40 van 21 januari 1978. Ik kan alvast verklappen. Frank begint morgen uiteraard bij nummer 40. En daar staat een plaat van Veronica Unlimited. Die maakte daarvoor een leuke medley. Allerlei oude plaatjes. What kind of dance is this? Heette dat. En dit was de opvolger Ride On. Als je denkt van nou, ik heb geen idee hoe die plaat klinkt. Morgen om even na drieën, na het nieuws van 3 uur... afstemmen op Radio Aalsmeer voor een nieuwe Top 40 Classic. Voor de rest hoor je ook nog muziek van Pussycat uit Nederland. Maar ook Queen en Hot Chocolate, Grace Jones, David Bowie, Baccarat. Ken je die nog? Fleetwood Mac komt voorbij. Rafaella Cara. De Dizzy Man's Band, gewoon uit Nederland. De Bee Gees, Neil Diamond, The Commodores, Santana, Patricia Pai van Nederlandse Bodem, Nico Haak, maar ook het stevige werk van Ram Jam bijvoorbeeld, Iggy Pop. Wel nu, morgen moet je maar gewoon lekker luisteren. Frank Bunnik presenteert dan de Top 40 Classic van 21 januari 1978. Mocht jij ook een bepaalde datum weten waarvan je zegt, nou, daarvan wil ik wel eens een keer de Top 40 terugluisteren, stuur even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. En dan gaat hij ongetwijfeld binnenkort met jouw hitlijst, met jouw datum aan.

0: with you.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.
2: Nou zeker. Het was eigenlijk de winnaar van The Voice of Holland. Ruben Hillen hoorde je. En het nummer 20 Seconds. Ruben Hillen, ja, hij komt uit Twente. Hij kreeg een platencontract bij Cloud9 Music. En hij mag ook eind volgende maand optreden tijdens Concert at Sea. Het festival wat Bluff elk jaar organiseert op de Brouwersdam in Zeeland. Ja, en Rubens coaches, Suzanne Freek, die waren uiteraard door het dolle heen. Toen Rubens naam tijdens de speciale uitzending van RTL Tonight uit de gouden envelop kwam. Trouwens, die Nant Woesthof, die met zanger-pianist Thijs Veldhuis, die had eigenlijk ook een hele sterke kandidaat voor de overwinning. Hij viel dit seizoen op, tenminste Dinant, door weer zijn eigenzinnige manier van coachen. En door de Engelse termen waarmee hij zijn commentaren altijd doorspekte. Nou. Voor zijn fans is er in elk geval goed nieuws, want net als de andere coaches, Ilse de Lange en Wiwa, oftewel Willy Wartal van de jeugdvertegenwoordiger, als ook Suzanne Freek. Zij zullen allen terugkeren in het nieuwe, tevens 14e seizoen van The Voice. Nieuwe muziek dus op Radio Aalsmeer. Je hoort 20 Seconds van Ruben Hillen. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. Het is 21 mei vandaag. We kijken in de muziekgeschiedenis altijd even achterom. Wat gebeurde er in de muziekindustrie op die 21ste mei? We gaan nu terug naar 21 mei 2022. Vorige week hadden we in Aalsmeer bij Night al een beetje een songfestival editie. Maar op 21 mei 2022 stond zangeres S10 met haar songfestival lied De Diepte in de top 40 op nummer 1. Het was voor Stien den Hollander, de echte naam van S10, haar allereerste nummer 1 hit. Eerder stond S10 met De Diepte ook al nummer 1 in de streaming top 40. Het nummer werd meer dan 1 miljoen keer gestreamd op Spotify. En De Diepte is het eerste Nederlandstalige nummer op het Eurovisie Songfestival dat de eerste plaats in de top 40 haalt.

gaan. S10. En de diepte. Zij stond op 21 mei 2022, vandaag precies 4 jaar geleden, op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met dit Songfestival liedje. En van 21 mei 2022 gaan we nu even kijken op 21 mei van het jaar 2005. Toen was Stevie Wonder de topattractie van Tiger Jam. Het jaarlijkse benefietconcert van de Amerikaanse golfer Tiger Woods. Deze 8e editie vond plaats in het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. En ook de leden van de Counting Crows die werkten mee. En Tiger Woods die zei: Stevie Wonder is een muzikale legende. Het wint mij op dat hij de topattractie is van Tiger Jam. Ook sociaal is hij erg begaan. Al dus Tiger Woods. Het benefietconcert van Tiger Woods levert jaarlijks minimaal $1 miljoen op voor zijn stichting. En dat jaar in 2005 is de opbrengst bestemd voor een open leercentrum in Anaheim in Californië. Dat is vernoemd naar de golfer. Er zijn daar 7 klaslokalen, een computerafdeling, een multimediacentrum en een aula voor 250 bezoekers. Ja, Stevie Wonder trad daar dus op en hij zong daar diverse nummers. Zoals onder andere Master Blaster Jamming, Higher Ground, Sir Duke, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, Overjoyed, Ribbons in the Sky, maar uiteraard ook deze knaller. Dit is Superstitious.

0: Je hoorde Stevie Wonder en Superstition. Een van de nummers die Stevie zong op 21 mei van het jaar 2005. Want toen was hij de topattractie van Tiger Jam. Het jaarlijkse benefietconcert van de Amerikaanse golfer Tiger Woods. En daarmee sluiten we de boeken voor vandaag. Tot zover de muziekgeschiedenis. Volgende week weer een nieuwe editie. Dan is het nu tijd om eens even wat vuurwerk af te steken. 3, 2, 1. Want het is tijd voor
1: oud en nieuw.
0: Jazeker. In oud en nieuw leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook achter elkaar. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Nou, dan moeten die wel duidelijk te horen zijn natuurlijk, maar dat is in dit geval straks wel duidelijk zo. Voor de oude single gaan we terug naar 1989. Dat doen we met de Amerikaanse zangeres Madonna. Het nummer Like a Prayer. Het nummer is onder andere door Madonna zelf geschreven. Het werd een grote hit eigenlijk. Overal ter wereld. Had natuurlijk wel weer wat voeten in de aarde. Want die videoclip was een beetje controversieel. Daarin is te zien dat Madonna getuige is van moord en verkrachting. Een toevallige voorbijganger wordt hiervoor ten onrechte gearresteerd. En hierna bezoekt Madonna een kerk waar een beeld van de heilige Martinus van Porres tot leven komt om haar te kussen. Madonna wijst hierna de echte dader aan. De onschuldige man wordt weer vrijgelaten. En ook ontvangt Madonna de stigmata, de 5 wonden van Jezus. Die in de loop van de geschiedenis bij een aantal grote mystici op wonderbaarlijke wijze zijn verschenen. Wel nu, als je die clip nog nooit gezien hebt, zou ik zeggen, even naar YouTube. En ondertussen laten wij gewoon de audio aan je horen. Madonna, Like a Prayer.

Dat niet alleen Like a Virgin. Die kwam uit 1984. Maar ook Like a Prayer. Uit maart 1989. Komt op nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Je hoorde hem als oud. In Oud en Nieuw. Eerder was Madonna door een cola-merk aangeboden om in een aparte videoclip op te treden met dit nummer Like a Prayer. Deze clip zou dan worden gebruikt als reclamespot voor het cola-merk op de televisie. Maar toen dat cola-merk de videoclip van Like a Prayer zag, werd de reclamespot van de buis gehaald. Madonna mocht de 5 miljoen dollar die ze ontvangen had voor deze clip gewoon houden. Als oud in Oud en Nieuw hoorde je Madonna en Like a Prayer. En dan gaan we nu naar de nieuwe plaat. En die komt van de Australische muziekproducent en discjockey Josh Favaz. Hij maakte al eens eerder een album in 2015. En dat heette Bubble Goose. Maar nu heeft hij een leuke versie gemaakt van Like a Prayer van Madonna. Het bereikte al eerder de hitlijsten in Australië en het Verenigd Koninkrijk. Kreeg veel steun van de commerciële radiostations in Australië. En nu langzaam maar zeker komt ook Nederland, loopt warm voor deze plaat. Dus nu als nieuw in Oud en Nieuw, Josh Favaz. Dit is Like a Prayer.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: zomaar een giftige pijl afgeschoten door ABC. Uit maart 1982 kwam tot nummer 13 in de Nederlandse hitparade.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night, jouw late night radio show op de donderdagavond hier bij Radio Aalsmeer. We klinken iets anders. Iets nasaler, een beetje snotterig.
1: Aalsmeer by Night.
0: Excuses daarvoor. Het klinkt iets anders dan dat je gewend bent, maar het is donderdagavond. Hey, the show must go on, zoals dat heet. Tot 11 uur vanavond dus nog. En zo dadelijk nog de plaat en zijn verhaal. Bart van Leeuwen is ook deze donderdag weer aanwezig.
1: Aalsmeer by Night.
0: Voor de rest hebben we nog een dansuitje, zo gezegd. Dansboets dansplaat. Even een leuke dansplaat uit de hedendaagse danswereld. En ook de verjaardagskalender in
1: Aalsmeer by Night.
0: Gaan we eens even kijken welke zangers, zangeressen en muzikanten er vandaag jarig zijn op deze 21ste mei van het jaar 2026. En wie dat allemaal zijn, dat hoor je over zo'n, wat zullen we zeggen, half uurtje, drie kwartier, ongeveer. En voor de rest, ja, de actualiteit van de dag wordt besproken. En de muziek die daarbij hoort, dat geldt ook voor de jarigen. Als tractatie draaien we hun muziek. Nou, is dat leuk of niet? Wel nu, muziek voert de boventoon, zoals altijd. Zoals nu ook met deze van Morricante. We gaan terug naar de jaren 80. Dit is Jekke Jekke.

Morricante. Ook een echte eendagsvlieg, zo gezegd. One Hit Wonder. Uit april 1988. Scoorde wel een grote nummer 1 hit, maar daarna niet zo heel veel meer van Morrie vernomen op het muzikale vlak, zo gezegd. Laat staan in de hitparade dus. Aalsmeer benijd, zo dadelijk de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En alle andere items die ik eerder noemde staan allemaal gereed, gepland, ingecalculeerd en wel. Dus dat dus zo dadelijk. Nu eerst gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

0: Je hoorde Russo samen met Emma Heesters. Hun nieuwe single heet Liefdesverdriet. Rutger van Eck, oftewel Russo. Hij is een toch veelzijdige artiest, producer, YouTuber. Hij is al meer dan 10 jaar actief in de muziekindustrie. Hij is een van de meest productieve artiesten van dit moment. Hij werkte samen met onder andere Ronnie Flex, Fleming en vorig jaar nog met Luna. Toen hij met haar grote hit scoorde met het nummer Voorbestemd. En nu hebben Russo en Emma Heesters elkaar muzikaal gevonden. En samen hebben ze hun nieuwe single Liefdesverdriet gemaakt. In het nummer draait het om verliefdheid, maar ook om de onzekerheden die daarbij horen. Want wat gebeurt er als het toch fout loopt? Die twijfel klinkt door in het hele lied, met een refrein dat best blijft hangen. En dat je na 1 keer luisteren al makkelijk mee kunt zingen. Dit Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters komt uit de hitparade van vandaag. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. Met nu, zoals elke week, elke donderdag, tussen 10:15 en 10:30, is daar Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Bart leest een verhaal wat gaat over een plaat. Wij vertellen alleen nooit over welke plaat het gaat. Dat is aan jou om daar achter te komen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het was een koude en eenzame ochtend. In de uitgestorven straten van de stad scheen alleen het bleke licht van de straatlantaarns. De zon probeerde de donkere nacht te laten verdwijnen, maar dat lukte nauwelijks. Ergens in die druilerige morgen ging een deur van een verlopen kroeg open. Een onbekende man, een zwerver, werd de straat opgeschopt. Na een nacht doorzakken bleek hij zijn rekening niet te kunnen betalen. Nog voordat de deur voor zijn neus werd dichtgesmeten, riep hij: "Hey, weten jullie dan niet wie ik ben?" En om te bewijzen wie hij was, begon hij een lied te zingen. De man heette Billy. Hij riep dat hij vroeger in New York woonde, maar dat Manhattan niet aardig voor hem was geweest. Het was alweer heel wat jaren geleden dat hij het daar had proberen te maken. Billy was verslaafd geraakt aan de glitter en glamour van een leven in de schijnwerpers, maar die verslaving hielp hem alleen maar de goot in. Daardoor verloor hij al snel al zijn geld en zijn rijke vrienden. Billy's voorliefde voor geld maakte plaats voor een nieuwe verslaving, maar die sleepte hem rechtstreeks mee naar de poorten van de hel. Gelukkig kwam Billy daar net op tijd achter en verliet hij New York voordat het te laat was. En nu liep hij hier weer rond, nog steeds zonder ook maar 1 cent op zak. Maar wel weggesleept voor de poorten van de hel. "Ik heb mijn lesje wel geleerd," zei Billy tegen iedereen die het wilde horen. En wie hem toen had gered? Volgens Billy zelf was er maar 1 die hij daarvoor mocht bedanken. Petrus. En daarom zong Billy op die druilerige ochtend een lied speciaal voor hem.

Flash and the Pan en Hey St. Peter. Dat was een plaat uit juli 1977. Een tijdje terug alweer. En dat was een grote hit toen. Kwam tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. En dat was het verhaal wat hoorde bij de plaat. Het verhaal werd dus gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. Volgende week donderdag weer een nieuwe. En dan ook weer zo rond 10:15, 10:30. Weer een nieuwe afspraak voor een nieuwe editie van De Plaat en Zijn Verhaal. Dankjewel Bart. Tot volgende week.

Harry Styles met zijn meest recente single uit de hitparade van vandaag. Je hoorde American Girls. Ja, van de mensen die zaterdagavond niet naar de finale van het Eurovisie Songfestival keken, zaten er in elk geval 40.000 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Want daar begon Harry Styles namelijk aan zijn Together Together tournee. Het is geen gewone wereldtournee. In plaats van stad naar stad te reizen en daar telkens één of twee concerten te geven, heeft hij 7 wereldsteden uitgekozen waar hij telkens meerdere concerten achter elkaar geeft. Het wordt dan een residentietournee genoemd. Tot en met 5 juni staat hij in totaal 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Dat is meteen ook een record, want nog nooit eerder trad een artiest 10 keer achter elkaar op deze locatie. En daarna volgen er nog concertreeksen in Londen, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne en Sydney. En de concerten in Amsterdam zijn dus niet alleen bedoeld voor Nederlanders, maar voor iedereen van het Europese vasteland. En toen Harry zaterdag bij zijn publiek informeerde waar iedereen vandaan kwam, bleek meteen dat de overgrote meerderheid niet uit Amsterdam zelf kwam. Vooralsnog zijn de Amsterdamse concerten niet uitverkocht. Sterker nog, via Ticketswap worden tickets voor een schijntje van de originele prijs aangeboden. Dus dat is voor veel mensen dan wel weer een mooie kans om Harry live te zien zonder meteen heel diep in de buidel te hoeven tasten. Dus Harry Styles dus. Nog tot en met 5 juni staat hij in de Johan Cruijff Arena. Ajax moest gewoon uitwijken naar Volendam stadion. Omdat Harry zijn toneeltje daar nog stond. In de Johan Cruijff Arena. Maar goed, overal is er een oplossing voor. Zeggen we dan maar, hè? Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond. Met nu Dua Lipa. Dit is Dance the Night.

0: Dua Lipa. En Dance the Night. Zo hier en daar vanavond in Aalsmeer benijd. Draaien we een, eigenlijk een succesvolle filmhit. Allemaal hits die voortkomen uit films. En daar was dit er dus ook een van. Dua Lipa. Te horen in 2023 in de film Barbie. Dit Dance the Night was een grote hit voor Dua Lipa. Straks na het nieuws van 11 uur hebben we nog Aalsmeer Easy. Deze laatste donderdag, het laatste uurtje van deze donderdag. Dan hoor je lekkere rustige muziek tot aan middernacht. En ook in dat programma hoor je straks nog een aantal grote successen. Succesvolle filmhits. Dus, nu is het tijd om even de dansvloer op te gaan. Want het is tijd voor...
1: Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Tandenpoets Dansplaat, altijd. Even een dansmomentje. En dan gaan we eens even luisteren vooral. Naar wat er momenteel populair is in de clubs en de discotheken. Waar stroomt de dansvloer heden ten dagen mee vol? Wel nu... Dat is met een nieuwe act uit Noorwegen. Die heet Bauza. Het is een trio dat behalve uit popmuziek ook invloeden uit de klassieke disco, house en de funk haalt. En in de Noorse muziek scene hebben ze inmiddels al naam gemaakt. En nu zijn ze Europa aan het veroveren met dit nummer Magnetic. Een energieke Scandinavische house track. Dit Magnetic is ontstaan in een klein vakantiehuisje aan zee in Noorwegen. En het gaat over het heerlijke, intense gevoel van iemand ontmoeten waar je gewoonweg geen weerstand tegen kunt bieden. De Bauza. Een Magnetic is voor deze week de tandenpoetsdansplaat.
2: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

bij de televotes. En kreeg hij in totaal 516 punten. En dat waren 173 punten meer dan de Israëlische deelnemer die als tweede eindigde. En aan de wedstrijd deden twee artiesten mee die ooit in de top 40 hebben gestaan. Boy George die leverde een bijdrage aan de inzending van San Marino. Maar hij eindigde als één na laatste in de eerste halve finale. En de Australische zangeres Delta Goodrem, die in 2003 twee top 40 hits scoorde met onder andere Born to Try en Lost Without You, die had aanzienlijk meer succes die avond. Zij werd zelfs tot de kanshebbers op de eindoverwinning gerekend. Ze eindigde uiteindelijk als tweede bij de vakjuries, maar helaas hadden de televoters minder punten voor haar over. En bij de kijkers thuis eindigde haar liedje Eclipse op de 9e plek. Tezamen was dat goed voor de 4e plaats in de eindrangschikking. Nou ja, Australië mag trots zijn op dat resultaat. Het land eindigde in zijn relatief korte songfestivalhistorie slechts één keer hoger. Dat was in 2016. Delta Goodrem dus met Eclipse. Nummer Born to Try is ook prachtig. Lost Without You. Misschien dat we die nog straks aan je laten horen in het laatste uur van deze donderdag hier op Radio Aalsmeer. Straks na het nieuws van 11 uur hoor je Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Ja, en dan de officiële winnaar van het Songfestival. Zullen we die nog even aan je laten horen? De winnaar Songfestival 2026. Dit is Dara en Bangaranga.

0: zijn de winnaars van het Eurovisie Songfestival 2026. Je hoorde Bangaranga. En Dara was de winnares. Met de meeste stemmen van zowel publiek als de vakjury. Dus. Wel nu, hebben we dat ook weer achter de rug. Eén item nog te gaan in deze uitzending van Aalsmeer Benaaid. En dat is de verjaardagskalender.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Zijn er niet zo heel veel die vandaag jarig zijn op deze 21 mei 2026. Dan wel, dit is wel een oudje hoor. 78 jaar is die geworden vandaag. Engelse zanger Leo Sayer. Speciaal voor zijn verjaardag draaien wij een van zijn grootste hits. Dit is Thunder in My Heart.

0: Leo Sayer. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Leo, van harte gefeliciteerd. Daar in Engeland. Wij feliciteren ook zanger Gautier. Hij is vandaag 46 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Dit is Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together.

Gautier. Hij is vannacht jarig. Hij is 46 jaar geworden. Hij heet eigenlijk gewoon Wouter de Bakker. Hij komt uit Vlaanderen. Tenminste, ja, gedeeltelijk. Ook uit Australië, maar goed. 46 jaar geworden vandaag. Zo feliciteren wij ook de toetsenist van Dead or Alive, Tim Lever. 65 jaar geworden vandaag. Yeah.

0: De zanger van Dead or Alive is helaas al overleden. Maar we feliciteerden vandaag wel de toetsenist van deze band Dead or Alive, Tim Lever. Hij is 65 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. We feliciteerden ook nog Roland Isley, zanger van de Isley Brothers. 85 jaar geworden alweer. En de bassist van de Kinks, John Dalton. 83 jaar geworden. De drummer van Tom Petty en de Heartbreakers, Stan Lynch, 71 jaar geworden. En we feliciteren ook nog Mutia Buena, zangeres van de Sugar Babes. Tenminste, eerst zat ze er wel in, toen we niet, nu weer wel. Maar ze is in elk geval jarig vandaag, 41 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Iets wat niet met muziek te maken heeft, maar toch een felicitatie waard. Wij feliciteren nog Lawrence Tarrant. Amerikaanse acteur die wij beter kennen als Mr. T van die A-Team. 74 jaar geworden vandaag. En ook van Nederlandse bodem feliciteren wij actrice René Soutendijk nog even. Zij is vandaag 69 jaar geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd. En daarmee sluiten we het programma af voor vanavond. Jawel, het is voorbij gevlogen, ik weet het. Maar volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer? Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, ik kan niet zo hard gillen meer, want mijn stem die staat op begeven, zo we zeggen. De hele avond al een beetje rustig aangedaan, maar was eigenlijk ook weinig van te merken. Lult weer 5 kwartier in een uur. Maar tot zover, Aalsmeer Benijd voor deze donderdag. Jouw Late Night Radio Show op Radio Aalsmeer. Volgende week donderdag zijn we er weer vanaf 8 uur. Ik zou zeggen, geniet van je Pinksterweekend. Wordt hartstikke mooi weer, dus gaan we wat leuks doen. Ga naar buiten, doe iets leuks. Maar zet nu je radio niet uit, want straks na het nieuws van 11 uur, nieuwe aflevering van Aalsmeer Easy.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
4: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
5: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
7: Aalsmeer Easy.

Goedenavond. Zo. Een goed begin is het halve werk. Mijn stem slaat al helemaal over. Maar toch van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekker rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. Komt allemaal voorbij vanavond. We begonnen dit uur met Elton John en Cry to Heaven. Plaat uit 1986. En van de ene kant van de tijdlijn schieten we ook gewoon in één keer door naar de andere kant. Zo gaan we nu terug naar 2023 met Libyanka. Dit is het nummer getiteld People.

Jorde Libianca samen met Sian Ducro. En dat was een plaat uit 2023. En dat heette People. Als je denkt van wat heeft die presentator een lage stem, dan kan dat kloppen. Ik leid aan een assortiment van diepe verkoudheid. Ik kan wat nasaal overkomen vanavond, dus we laten de muziek maar veelvuldig het woord doen. Zo hebben we hier bijvoorbeeld het lang vervlogen tijden. Joe Cocker, with a little help from my friends.

I'd like to teach the world to sing. Misschien wel leuke gedachten. In perfect harmony dan natuurlijk wel weer. Voor de Mountain Singers. Ik heb een plaatje uit de jaren 70. En daarvoor hoorde je Robbie Williams, nummer Angels. 1998 alweer. En 3 jaar ouder, 1995. Een oud songfestival liedje van Secret Garden. Dat heette Nocturne. En daarvoor hadden we nog Joe Cocker. De live uitvoering van With a Little Help from My Friends. 2 keer in de hitparade gestaan. Ging 1 keer in 1968. Vanwege Woodstock volgens mij. En ook in 1972 stond het in een Nederlandse hitparade. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht met een vrij schorre presentator vanavond. Verkoudheid, snot, hoesten, kuchen, proesten. Dus we houden de verhaaltjes maar kort. En laten de muziek klinken in Aalsmeer Easy vanavond. Voor nu gaan we even terug naar 1972. Dit is Gilbert O'Sullivan. Zou ik nog wel kunnen fluiten misschien? Gaat misschien beter dan praten. Dit is Claire.

is wel in het paradijs geweest, maar nooit bij mij. You're the Charlene, plaat uit 1982. En I've never been to me. Daarvoor Françoise Hardy. Uit 1973. Charge personnel. Lekker Franstalig plaatje. Even tussendoor. En daarvoor, van Nederlandse bodem uit Volendam, The Cats, Scarlet Ribbons uit 1969. En daar weer voor, Il Divo uit 2011. Het nummer Time to Say Goodbye. En we begonnen dit blokje muziek met Gilbert O'Sullivan. Het nummer Claire uit 1972. Haast meer easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, deze stem past er wel bij. Schor. Snotterig. Verkouden. Dus we laten het maar gewoon over aan de muziek vanavond. Dit is de nieuwe single van Bluff. Samen met Hannah May. Dit is Ik ben niet meer bang.

Nieuwe single van Bluff. Samen met Hannah May. Hannah May is inmiddels geen onbekende meer voor ons. Haar nieuwe single is dus een samenwerking met de succesvolste Nederlandse groep in de geschiedenis van de Nederlandse hitparade. Oftewel Bluff. Afgelopen jaar stond Hannah op hun concert At Sea. En ook bij de Vrienden van Amstel Live was ze erbij. De doorgewinterde mannen van Bluff hebben na Bente nu opnieuw een Nederlandse jonge zangeres aan hun zijde. En dit Ik ben niet meer bang gaat over vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Het is de nieuwe single van Hannah May en Bluff. En je hoorde hem hier in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. We zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat van vanavond. Eerder op de avond in Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond tussen 8 en 11 hier op Radio Aalsmeer. Hebben we nog twee Songfestival nummers gedraaid. Afgelopen zaterdag was de grote finale. Bulgarije won. Maar ook Delta Goodram deed mee. Namens Australië. Het nummer Eclipse deed het goed, maar won niet. En toen dachten we van, ja, Delta Goodram, waar kennen we die ook alweer van? Van het nummer Born to Try. En dat is, laten we zeggen, een ideale plaat om Aalsmeer Easy vanavond af te sluiten. Voordat mijn stem het helemaal begeeft.

0: Nou, ik kon al niet best zingen, maar...
1: Als meer, easy.
0: Oh, wacht even, deze moet ik hebben. Zie je? We moeten snel een einde aan draaien aan dit programma, want we beginnen alle knoppen ook alweer door elkaar te halen, dus...
2: Huppakee, zo.
0: Alles weer even in goede banenlijnen. Ja, het is bijna middernacht. Dit was de laatste van vanavond van Delta Goodrem. Australische zangeres deed mee aan het Eurovisie Songfestival. Stond in de finale afgelopen zaterdag, maar zij won niet. De prijs ging naar Bulgarije. Maar dit Born to Try kwam in juni van het jaar 2003... toch maar mooi tot nummer 15 in de Nederlandse hitparade. Daarna had ze nog een heel klein hitje met Last Without You, maar daarna ook weer niet zoveel van Delta vernomen. Totdat ze opeens weer opdook tijdens het Songfestival. Dus ze is weer terug, zogezegd. Tot zover Aalsmeer Easy. We hebben het gered. De finishlijn is in zicht. We stemmen houdt er al een beetje mee op. We gaan het bed induiken. Een paar lepels honing kreeg ik als tip. Die gaan we straks maar even nemen om de keel te smeren. En voor de rest maar te sparen voor later dit weekend. Want met Pinksteren wordt het mooi weer. Dus we gaan erop uit. Leuke dingen doen. En volgende week donderdag zijn we weer terug op de donderdagavond hier bij Radio Aalsmeer. Met eerst het voorprogramma tussen 8 en 11 Aalsmeer by Night. En ook volgende week donderdag weer tussen 11 en 12 een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
5: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
6: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
4: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
7: Altijd bij jou in de buurt.
3: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.